0: al jullie zorgen buiten. Dus het leven valt een beetje tegen.
1: Ja, ja, ja.
0: Vergeet het. Hier binnen kennen we geen zorgen. Hier is het leven verrukkelijk. Zijn de meisjes? Verrukkelijk. En zelfs het orkest is verrukkelijk.

0: Nou, was dat een verrukkelijk orkest of niet? Dat dacht ik ook al. En dan nu, de Cabaret Girls! Rosie, zo noemen we haar vanwege haar roze rozenknopjes. Mm-hmm. Dit is Rosie. Lulu! Oh, dus jij zou wel eens in Lulu willen bijten?
1: Ja, ja, ja.
0: Jammer, want dat doet Rosie al. Frenchie, haar lippen spreken meer dan alleen Frans. En die andere lippen, die spreken gewoon voor zich. Texas is from America. Mm-hmm. The land of the hamburgers. Maar met een braadworst weet deze dame ook wel raad. Laat eens zien. Texas. Fritsie. Hou die benen eens bij elkaar. Daarbinnen hebben we namelijk al één tafel, twee flessen champagne en drie obers verloren. Dus ik zou maar oppassen als ik u was, meneer. Helga! Helga is namelijk onze baby. Mm-hmm. En ik ben als een soort papi voor haar. Dus als ze stout is, krijgt ze billenkoek. Maar als ze lief is, krijgt ze billenkoek. Rosie, Lulu, Frenchie, Texas, Fritsie en Helga. En allemaal... nog maagd. Oh, u gelooft me niet?

Männer nu. The Cabaret Boys. Hier zijn ze. Bobby. Victor. Of is het Victor? En Bobby. Het verschil is namelijk nogal groot. Maar dat laat ik u straks wel zien. Hans. Hans, liebling. Voortaan iets minder zuurkool eten. Bitteschön, dankeschön. En Herman. Weet u wat zo grappig is aan Herman? Er is helemaal niks grappigs aan Herman. En dan nu, last but not least, de roos van Mayfair, Fräulein Sally Boos.

dich dann in Gedachten lädst du mir frei. In Gedachten proef ich haar Liefde. In Gedachten is ze bij mij. In Gedachten zal ik nooit sterven. In Gedachten ben ik nooit alleen. In Gedachten zijn we samen. In Gedachten zijn wij één. En de tijd zal de waarheid onthullen. Dat wat echt is, kent geen tegenstand. Niets of niemand kan dit ooit weer.

zegt 50 mark, ik zeg 100 mark. Een klein verschil van 50 mark. Nou, hoe belangrijk is dat? Als u graag die kamer heeft, is de 50 die u mij geeft al 50 meer dan ik vanmorgen had, ja? Ben je zo oud als ik? Wie is er al zo oud als ik? Wat maakt het dan nog uit? Je krijgt een kans.